0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste Alternatieve of Experimentele Film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Na zijn investeringsplan voor het WK voetbal stond zijn positie onder druk.

Nu heeft het bestuur van de FIFA toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Telland Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp won van de nummer 6 van de wereld, Daniil Medvedev. Griekspoor versloeg Alexander Zverev, de nummer 3. Het weer, geregeld zon, in het noorden kans op wat bewolking en een bui. En het wordt zo'n 22 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
1: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
3: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
1: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus met Zverev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt nu niet af. Zijn positie stond onder druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Maar bij een spoedvergadering van het bestuur kreeg hij toch de volledige steun. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen naar ruim 1800. De huidige uitbraak van deze variant van het virus is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. En tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. De grote natuurbrand bij Venray is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
2: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
1: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Vendrij en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Vendrij. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
3: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
1: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen gedood en 4 zwaar gewond geraakt. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Zijn positie stond onder druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Maar bij een spoedvergadering van het bestuur kreeg hij toch de volledige steun. En tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. De grote natuurbrand bij Venray is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
1: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren twee Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
3: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
1: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. 1, 2, 3...

0: demanding.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht, omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen. Er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst, zegt het CBS. Het is nog niet terug op het oude niveau. Door de Iran-oorlog daalde het vertrouwen begin dit jaar juist hard. Woonboten lopen schade op door de aanhoudende droogte. Op steeds meer plekken komen boten scheef op de bodem te liggen. Daardoor ontstaan scheuren in muren en daken. Bewoners hebben ook last van stank, omdat het afvalwater niet meer wegstroomt. Het weer, veel zon, in het noorden ook een enkele bui. En het wordt 22 tot 25 graden.
0: Dit is ZFM. ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgelaaid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes. En een kleine 10 minuten op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgrafdijk bij Krommenie. 2 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie. Volgens het kabinet is er geen sprake van een acute natuurramp. In Israël is een kolonist aangeklaagd vanwege de dood van een Palestijnse activist. Die werd vorig jaar op de westelijke Jordaanoever doodgeschoten. De kolonist kreeg aanvankelijk huisarrest. Nu komt er dus een strafzaak. En het weer, wolken en zon, 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en een graad of 25.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land, flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen rijdt het langzaam over de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. 10 minuten vertraging voor de aansluiting met de A10. Ook op de A10 zelf rijdt het langzaam. De A10 West voor de Koentunnel. 5 minuutjes oponthoud, daardoor die file op de A5. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes. 10 minuten vertraging in de vorm van 4 kilometer file. En 5 minuutjes extra op de N246 vanaf Beverwijk naar Westgrafdijk bij Krommenie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is. De brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. Maar uiteindelijk overleed ze door verdrinking. Dan het weer. Veel zon en af en toe bewolking. Bij 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. 5 kilometer file tussen Hilversum en Huizen. Een 10 minuten vertraging daardoor. 10 minuten vertraging ook bij Haarlem als je over de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

Yeah. I don't see no cows. No, wait. Yeah, that one over there. Yeah,

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Ook was ze jarenlang jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakke woedt brand. Eén brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. De UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer vanavond in het noorden kans op regen, op andere plaatsen droog. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag.
0: Dit is ZFM.
2: When things are big, that should be small.

En tot zover Incognito met Positivity. En om even de opmaat te gaan naar het Grand Prix weekend. Dus over een paar weken heb ik deze weer eens even van stal gehaald. En dan moet er wel wat gebeuren. Iets uit deze toverdoos. dat is altijd wel leuk. Dan denk je, nou, er komt wat. Maar hij heeft wat aanloopproblemen. Het is wel een nummer uit 2015. Later is die nog even afgestoft door deze Paul Hazendonk. Ik gebruik hem vaak rond de Dutch Grand Prix. Het wordt wel de laatste keer, denk ik, dat dat voorlopig gebeurt. Low Addicts met Hide and Seek.

Ja, je gaat hem natuurlijk nog horen in dat verhaal wat betreft de Dutch Grand Prix, die over, als het goed is, 2 weken hier gaat plaatsvinden. En dat is de laatste editie, de Final Lap wordt die ook genoemd. Dan hebben we het 6 jaar hier over de vloer gehad in dat opzicht. En dit nummer, dat zal je dan ook van mijn kant horen, want we gaan een speciale Alternative FM eromheen doen. Want ja, dat wordt een beetje een soort van dansbaar Alternative FM. Niet al te ingewikkeld in dat opzicht. Maar we hebben ook nog andere belangrijke zaken, mensen. Want ik weet niet of je het nieuws hebt gehoord. Johnny Kaagman is overleden. Dus daarom sluiten we dit uur af met 2 nummers van Earth and Fire. En dit is Love of Life.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
2: Hoe mijn almachtige God mijn lot likken in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
3: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
1: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
4: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
1: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

Radiocollega Roy de Smet heeft het al eens gezegd. Dat Prospero toch echt wel een van zijn favoriete albums is. Maar stiekem moet ik hem wel gelijk geven. Want dat is eigenlijk ook zo. Dit is het openingsnummer van dat album, In Medias Res. En iedereen dacht, nou gaat het wel gebeuren met Alaska. Maar toen gebeurde er eigenlijk per saldo helemaal niks. En dat is de grilligheid van de muziekindustrie. Maar er zijn nog allerlei diehards in het land die de muziek van Frank Bond en consorten nog altijd een warm hart toedragen. En ik ben er dus één van. En zo laten wij dat nog altijd horen, dat we niet zomaar de smaak van muzikaal Nederland door onze strot laten duwen. Dat is een beetje het verhaal. Welkom bij deze Alternative FM van 6 augustus. Ik weet dat de baas, zoals wij hem hier binnen de videoploeg noemen, Leon van Es, weer gewoon in Zandvoort is. Maar volgende week dan gaan we echt weer verder. Dat betekent dat we dan weer live muziek hebben. En dat is Trashwood. Die komt dan volgende week spelen. En ja, voor die mensen die Trashwood kennen, dat is een redelijk stevige band, maar ze zullen zich gaan inhouden. Ze gaan akoestisch spelen. Dus de ramen blijven in de sponningen zitten. Voor die mensen die dat willen weten. Nou, dat is één. Straks in de tweede uur gaan we praten met Effie. Of Evie. Ik ga toch even vragen hoe je dat, deze naam moet uitspreken. En dat is iets, dat ga ik je straks vertellen in de tweede uur als we het interview doen. Want zij heeft vorige week nog een single uitgebracht. You Showed Me Otherwise. En daarnaast hebben wij de nieuwe single van Jacob D. Edward. En je hebt hem al in onze versie gehoord. Maar nu hoor je de echte single, zoals die uit de King Forward Records stal is gerold. Morgen wordt die echt uitgebracht. En dat is Paint Me a Picture. En daar hoor je dus ook nog Noortje Jonk op. Dus die ga je straks ook nog horen. Maar we hebben ook nog nieuws uit eigen gelederen. Want Henry Meulemeester, die we kennen van Alice Flynn, die moet ik trouwens ook nog er even bij pakken, want dat vergeet ik. Die is op pad geweest, want die was vorige week donderdag naar Bieke geweest. En die had haar eerste headline show. Haar eerste headline show in Sintol. En dat gebeurde tijdens de week van Pride. Nou, dat was heel duidelijk te merken, want Henry heeft haar ook nog gesproken en dat op video vastgelegd. Dat is voor een deel op de socials, maar het is ook terug te vinden op de website van Alternative FM. Dan moet je maar kijken bij het verslag wat hij erover geschreven heeft. Ja, en ik heb dan ook nog de rol van 3 voor 12 Noord-Holland als hoofdredacteur. Het schoot maar niet op met al die views en noem maar op. Lees er mensen dat artikel, want het is een zeer belangrijk artikel dat daar op gestoeld is, dat hele verhaal. Want daar komt ook nog het hele Pride-verhaal voor een deel in uitdrukking. En daarom nog een keer fietsen op het fietspad zoals ze die gespeeld hebben in juni van dit jaar.

uit het nalatenschap van Tom Gaasbeek. Ook Wave Zero, maar dan bij ons in de studio. En niet in deze studio. Maar we hadden ooit ergens onderdak in een ander pand. Dat was aan het Gasthuisplein en daar is dit opgenomen. Sfeervol zeker, want ik moet je eerlijkheidshalve zeggen dat ik bijvoorbeeld ook wel eens wat dingen heb gehoord van John Peel. Dat is een illustere radiomaker bij de BBC. Nou, die had ook dit soort dingen. Dat doet het een beetje denken aan bijvoorbeeld Joy Division. Dat soort opnames. En wij hebben er dus ook vier van die nummers die Wave Zero destijds in mei 2010 heeft gespeeld. En dat heeft ook alles te maken dat Tom niet meer onder ons is, maar de muziek blijft nog altijd voortleven. Daarvoor hoorde je Bieke met Fietsen op het fietspad. Trouwens, Wave Zero komt straks nog een keer voorbij, maar dan van het album Elementary. Want ik heb er nog een nummer gevonden wat toch best wel tot de verbeelding spreekt. En dat gaat trouwens weer de hele andere kant op. Want Water, wat ik vorige week heb laten horen, dat was meer het psychedelische verhaal. En dit is duidelijk wat meer het New Wave en het dansbare New Wave. Als we toch ook mensen in het zonnetje moeten zetten of willen zetten, dan komen we uit bij iemand uit de buurt. Want zij woont of verblijft in de gemeente Velsen. Ooit in 2008, ik krijg het. Ja, als je gaat kuchen. Is de winnares geweest van de Grote Prijs van Nederland. En bij de singer-songwriters. En in 2012 bracht zij het album The Girl You Love uit. Waarop ook een Italiaanse versie staat van Blinded. En dat hoor je nu. La Chiama Illusa van Fabiana Dammers.

naar het live optreden wat hij gaat doen op 3 september, als ik het wel heb. Draaien we ook natuurlijk het oude werk. Dit komt van de EP Threshold. Jazeker, want die heeft hij ook nog uitgebracht. Volgens mij in 2024, Hyacinth en Mathiola. En daar hoor je dus al deze Noortje Jonk op. En straks hoor je er weer. Maar dan op de hagelnieuwe single Paint Me a Picture. Die Jack, zoals we hem echt kennen, ook al gespeeld heeft. Tijdens een optreden op 21 augustus 2025, vorig jaar dus. Want ja, hij was toen te gast samen met Roy de Smet. Dat had ook nog wel een leuk verhaal. Want ten tijde van de Volendamse kermis, dan is het programma Roy Draait Door niet te horen voor de mensen die graag van de alternatieve muziek houden. Want dan besluit de omroep om een beetje het kermisformat aan te hangen. En daar doet Roy de Smet niet aan mee. En omdat hij toch een grote groep vaste luisteraars heeft, toen dacht Jack, weet je wat, we gaan eens even vragen aan deze jongen of we dan niet bij hem kunnen spelen. Want onze uitzending valt ook deels samen met de uitzending van Roy de Smet. En waarom? Wij hebben een herhaling en die vindt altijd plaats op de maandagavond. En dat is op hetzelfde tijdslot dat Roy de Smet met zijn Roy Draait Door bezig is. Dus dat was het alternatief wat we hadden voor één keer eventjes dat in ieder geval de vaste luisteraars van dat programma eventjes bij ons terecht konden om in ieder geval de maandagavond een beetje door te komen. Ik ben een beetje door wat werk heen gescrolld en toen kwam ik op een gegeven moment het werk van Brechtje Sanne Lacour tegen. Dat is een hele lange tijd geleden. Ik denk zeker een jaar of 10 dat zij hier bij ons in de studio is. Misschien nog wel langer. Ik geloof 2013, 2014. En ik weet ook dat Michel Emmen daar onder meer bemoeienis mee had. Net als Richard Beukelaar. Ja, die Richard Beukelaar, dat is een fotograaf, maar was ook muzikant. En hij, sterker nog, hij speelde soms nog wel eens mee met onder meer Linda Kreuze. Ook uit die tijden afkomstig. En ja, er was altijd één nummer wat ik vaak heb laten horen. En nu dus weer Brechtje Sanne Lacour met Got To Go. Hier is een echte ouderwetse Americana uit, nou pak hem beet, 2013 zo'n beetje.

Wie kent hem nog? Hij is volgens mij in 2023 of 2024 bij ons in de studio geweest. Deze Bernard Hering, want hij woont in Haarlem, maar komt oorspronkelijk uit Zeeland. En hij heeft ook samengewerkt met een bekende ook van mij en van het programma, namelijk PJ en Bond. Daar heeft hij mee gewerkt. En Bernard, die heb ik nog in december 2025. En dat is toch redelijk recent geweest. Gesproken in De Waag in Haarlem. Want toen speelde PJ en Bond daar. Toen was Bernard Hering daar ook naar binnen gekomen. Ja, en dat was natuurlijk even bijpraten. En het leuke was, Paul, zoals PJ en Bond in werkelijkheid heet, die zei op een gegeven moment, ja, iedereen moet even een instrument nemen, want ik ga een nummer laten spelen. Nou, en Bernard kreeg er ook een. En ik kreeg zo'n ei in mijn handen met wat zand erin. En dan moest ik daarmee schudden. En zo ontstond er dus een situatie dat al die mensen die zo'n instrumentje hadden, het geluid versterkte met wat Paul liet horen. En Bernard zei na afloop, ik kan tenminste nog zeggen dat ik met jou samen in één band heb gespeeld. Nou, ik voel me in ieder geval wel vereerd. Drive On, Drive On. Daarvoor hoorde je trouwens Brechtje Sanne Lacour. En dat album, dat heb ik ook even gauw opgezocht. Want dat is ook wel heel erg The Keeper of Changing Winds. En dat is wel een hele tijd geleden. Ik zou dan even moeten nagaan van wanneer dat ongeveer geweest is. Maar ik schat in dat het ergens zo rond 2013, 2014 is geweest. Dat kan ik misschien nog herleiden door bijvoorbeeld eventjes te kijken op de geluidsbestanden die ik van dat fijne album nog heb. Dus, nou, het is nog dichterbij. Zelfs 2017. Dus het is nog een stukje dichterbij. Dan is het wel bijna 10 jaar terug. Vorige week hadden wij haar in de uitzending en dan hebben we het over Annabel met haar laatste single. Laatst verschenen single. Bijna thuis.

Twee nummers achter elkaar. Eerst Annabel met Bijna Thuis. En deze Dreaming of Pursuit. Living in a Dream. Die hebben ze afgelopen week hebben ze die uitgebracht. Ja, en dan moeten we toch ook de localo's een beetje ruimte geven. Zoals Wendy Moore. Met dit fijne nummer Crocodile Tears in de akoestische versie.

plaat laten horen. Het blokje van drie begon met Wendy Moore in de akoestische uitvoering van Crocodile Tears. Daarachter Joey Vriend met Smalen. Oorspronkelijk komt hij uit Horen, maar tegenwoordig schijnt hij in Heerhugowaard te verblijven. En deze Jo Marches. En ze heet volgens mij in het echt Johanneke Kranentonk. 2015 was het beste bewaarde geheim uit, nou wat zal het zijn, Utrecht. Daar komen ze vandaan. Maar er zijn twee EP's gemaakt en daarna is het eigenlijk betrekkelijk stil gebleven rond deze dame. En dat Monsters, dat is ook weer een verhaal. Zij had dit nummer geschreven omdat ze nog wel eens een beetje als klein meisje bang was voor allerlei enge wereldleiders. Nou, het lijkt wel alsof het profetisch is en het is allemaal uitgekomen. Maar goed, we hebben er nog eentje. En die is van PJ en Bond, niet helemaal, want dat is van de band waar die ooit deel van uit heeft gemaakt. Namelijk Dandelion. En dan is het weer zo'n dag dat ik die ook weer eens moet laten horen. What a nice surprise.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaan-oever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

0: Het wordt nog een beetje een uitzoekerij van wat dat dan allemaal moet gaan worden met die alternatieve FM van 20 augustus. De donderdag voorafgaand aan de laatste Dutch Grand Prix. De final lap. Want er moeten er meer van dit soort nummers uitgezocht worden. Waarom? Heeft ook een reden, maar dat ga ik nog wel tegen die tijd vertellen. Dit zijn de broertjes Paul met Modern Strangelove. Die begonnen dus het uurtje nummer 2. En ja, wat doen die jongens? Die maken een beetje electro. Het zit een beetje in de stijl van Deepish Mode. Dat hoor je er ook wel heel duidelijk in terug. En die muziek die gebruiken ze met name in de modewereld. En ze zijn daar ook internationaal mee bekend. Bovendien maken er ook nog een paar bekenden van mij deel uit die band. Dat zijn Noah Karim, die volgens mij de toetsen beroert. En Max van Dijk, die doet de drums. Dus dat zijn de twee die onder meer in de begeleidingsband van Paul spelen. Nou, dat zijn toch namen waarvan ik denk, ja, ik ben toch blij dat ik die mensen ken. En die Max van Dijk, die heb ik nog bij Uit Je Bak nog gesproken. Dat is een week of twee geleden. Over die uitzending gesproken, deze man gaan wij telefonisch in de uitzending halen. En dan heb ik het over DJ Everick. Zo heet hij als hij optreedt. Maar in het echt heet hij Erik Betten. En hij komt uit Assen. Daar hebben ze ook een circuit. Maar dat gaat voor de tweewielers. En die hebben gewoon nog steeds elk jaar de TT van Assen. En daar is het eigenlijk ook een beetje voor hem min of meer begonnen. Want door heel slim op de sociale media ergens mee bezig te zijn, hebben ze hem ontdekt. Nou, en wij dus ook. En die gaan we dus ook tijdens dat weekend van de Grand Prix, voorafgaand aan de Grand Prix, laten horen. Hier is het meest recente werk van DJ Everick en dat nummer dat heet Rocket Shoes.
1: Lace them up.

Dit is de gewone versie zoals Heimat hem ooit heeft uitgebracht. Volgens mij in 2025, begin 25 zelfs. Don't Run Away. En achter Heimat schuilt Huub Reinders, een begenadigde producer, muziekproducer. Ja, en die hing ineens bij ons in de mailbox en die zei, ik zou graag een setje willen spelen. En daar zeggen wij geen nee tegen, want Huub Reinders is niet zomaar een muziekproducer. Hij heeft best wel grote namen geproduceerd, waaronder Bluff. Nou, dan gaan wij geen nee zeggen als we zo'n meneer kunnen strikken. En hij vond het nog leuk ook. Dus het zou zomaar kunnen dat we hem nog eens een keer vragen. Daarvoor DJ Everick met Rocket Shoes. Om een beetje in de stijl te blijven, maar dat gaat dan weer een beetje de andere kant op. Want het is R&B, alternative R&B. En ze is hier in 2024 geweest met Bas Faf. En dat is ook een bekende van onze burgemeester hier in dit dorp, David Molenburg. Want zijn vader speelt namelijk net als David Molenburg in de Brand New Oldtimers. Ik heb het over Singa en Save My Heart.

Weer twee nummers achter elkaar. Eerst hoorde je zingen met Save My Heart. En daarna Newland. En ze hebben een overeenkomst, want ze hebben hier beide in deze studio gestaan. En deze Newland, die hadden we vorige week aan de telefoon, want hij gaat weer een album uitbrengen. Dan moet ik er weer even bij pakken. The Best Years of Our Lives gaat die heten. 12 augustus komt die uit. Maar ik heb de geluidsbestanden al van Alex, zoals die in het echte leven heet. Dus dat gaan we zo meemaken. En dan is het nu tijd voor degene die we zo dadelijk in de uitzending gaan halen. Wordt het best wel leuk voor deze dame. Want ja, en ze was ook nog helemaal gelukkig afgelopen week. En dat vind ik altijd aandoenlijk als je iemand dan gelukkig maakt. Heeft deels ook met mij te maken, want in mijn rol als hoofdredacteur van 3 voor 12 Noord-Holland heb ik niet helemaal op zitten letten. Maar goed, uiteindelijk is die single daar op die website wel besproken. En we gaan ook over die nieuwe single die zij heeft uitgebracht praten. Nou weet ik niet of het goed wordt uitgesproken, wat ik zeg, Effie of Evi. Maar dat ga ik zo aan haar vragen. Maar eerst 239, dat zeg ik even op zijn Engels, maar het kan ook gewoon 239 zijn, want waarom? Ik heb het ergens gelezen, het heeft te maken met een buslijn, dus dat wordt toch wel ook een interessante vraag die ik zo direct wel ga stellen. Maar die single die heeft zij vorig jaar uitgebracht en die ga je nu horen.

0: En dit gaat niet door het putje, zoals ik al een paar weken geleden heb gezegd bij een telefonisch interview. Want degene die ik net heb laten horen, dat is Effie, want nu heb ik het goed uitgesproken, met 239, die heb ik ook aan de telefoon. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wordt meteen ook je radiodebuut niet helemaal, want ik heb begrepen dat je al bij Weef, en dan heb ik het over W-E-E-F, dat je daar al te horen bent geweest. Dus radioervaring moet je wel hebben, denk ik. Toch?
1: Ja, ja, inderdaad. Ik heb ook al bij 3 radiozenders ook al live optredens gehad. Dus maar het blijft leuk.
0: Ja. ik heb iets voorbij zien komen. Dan weer even met die pet van 3 voor 12 Noord-Holland. Dat je in Manifesto hebt opgetreden. Klopt dat?
1: Ja, klopt.
0: Wanneer was dat?
1: Oh, jemig. Ik heb geen idee.
0: Dat is al een tijdje terug.
1: Ja,
0: dus het is al een beetje uit je kom.
1: Maart was het.
0: Ja. Even voor de mensen die jou niet kennen. Effie, dat is zoals ik het correct heb uitgesproken.
1: Ja.
0: Waar staat dat voor?
1: Het zijn eigenlijk mijn initialen, dus Fleur Veldhuis. Maar aangezien mijn teksten die ik schrijf zijn in het Engels. En je weet maar nooit. Ja. Misschien wordt het wel internationaal. En ik dacht, als mensen je naam niet goed kunnen uitspreken, dan onthouden ze het over het algemeen ook niet.
0: Nee.
1: Dus toen dacht ik, ik heb iets korts en makkelijks nodig. Dus toen dacht ik, ja, FV, ik wilde wel iets met mijn naam, zeg maar. Mm-hmm. Dus heb ik eigenlijk Effie van gemaakt.
0: Ja. De fonetische spelling, dat is het eigenlijk.
1: Ja,
0: maar inderdaad. Dan op zijn Engels in dit.
1: Op zijn Engels inderdaad.
0: Ja, want het is
1: ook zo raar.
0: Ja, want het zit ook inderdaad, je zegt het goed, want je heet ook in het echt Fleur Veldhuis. Maar goed, als ze zeggen Jaapie Koper in het buitenland, gaat dat ook niet werken. Dat wordt hem niet. Dus dan moet ik daar ook nog iets op gaan verzinnen, denk ik. Maar even over jou, want ineens, ik had al een mail via de 3 voor 12 Noord-Holland kant hem al binnengekregen. Maar dan ben ik druk. En dan denk ik, ja, dit kan wel. En ineens, baf, ben ik iets vergeten. Terwijl jij toch heel duidelijk iets aangekondigd hebt over een single die je vorige week hebt uitgebracht. Maar eerst even nog terug naar de vorige.
1: Ja.
0: Want ik spring nu wel een beetje hak op de tak. Ja, dat ben ik ook.
1: Ja, dat maakt niet uit.
0: Dat nummer wat ik net heb laten horen, 239, waar gaat het over?
1: Ja, het gaat eigenlijk gewoon heel plat gezegd over de buslijn van het dorpje waar ik ben opgegroeid naar dus Horen, de grote stad in mijn regio, zeg maar.
0: Ja.
1: En die bus die heb ik 8 jaar lang, als het niet langer is, 12, heb ik in die bus gezeten.
0: Ja.
1: Maar het ding is, in mijn geweldige dorp, er wonen gerust ook lieve mensen hoor.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen is het daar, als je een klein beetje afwijkt, dan ben je de pineut. Zeg maar.
0: Oh, dus je wordt met pek en veren door het dorp heen gestuurd?
1: Ja, je wordt echt aangekeken in die bus, joh. Het is, je komt ook altijd dezelfde tegen en het zijn gewoon allemaal een beetje van, ja, maar jongens, kom op, hoezo vinden jullie jezelf beter dan anderen? Want we gaan allemaal met diezelfde bus.
0: Ja, ja.
1: Dus
0: en we zijn eigenlijk ook allemaal gelijk, hè?
1: Ja, dus daar gaat het over. Van joh, je hoeft je niet beter te voelen dan ik of wie dan ook in deze bus. Want we gaan allemaal met dezelfde bus.
0: Ja, moet je? Dus, ja, ga door.
1: Ja, daar gaat het over.
0: Ja, dat moet je ook nog eens een keer aan een Horense fotograaf even uitleggen. Maar goed, dat ga ik wel even buiten de uitzending om noemen. Want die kan zich niet verdedigen in dit hele verhaal. Maar goed, dat is een beetje hetzelfde verhaal. Goed, dan, dat is dat dorpje, dat triggert dan ook. Welk dorpje hebben we het dan over? Schellingwoude, Scharwoude, wat is het?
1: Nee, Medemblik.
0: Medemblik, ook waar de stoomtram ook nog doorheen rijdt.
1: Ja, klopt. Daar begint hij inderdaad.
0: Ja, hoor een medeblik. Ja, ja, ja, dat klopt.
1: Ja, dat is hem.
0: Dat is hem. En ik weet dat ik die spoorlijn, of die tramlijn, daar ben ik wel eens een paar keer overheen gereden. Met, ja? In de tijd dat ik nog... ook nog naast dit gewoon betaald werk had. Want tegenwoordig word ik niet meer betaald de gemeenschap mij. Ik moet ook netjes blijven hoor, ten opzichte van de gemeenschap. Maar toen moest ik wel eens bij het pompstation aan dijk van het waterleidingbedrijf PWN zijn. En dan ga je dat spoorlijntje over.
1: Ja, klopt. Het is wel echt een heel leuk spoorlijntje hoor.
0: Dat geloof ik graag.
1: Vooral in de lente.
0: Ja, ja, het ja. Is, we zitten nu alweer bijna aan het eind van de zomer. Hoewel dat qua temperaturen niet echt te merken is.
1: Nee.
0: Dan die single, want dat is een verse single. Want die heb je vorige week uitgebracht.
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: ja, helemaal leuk. Ja. Helemaal leuk.
0: Want jij bent een soort eenpersoonsorkest, om het even plat te zeggen. Multi-instrumentalist, toch?
1: Ja, klopt. Ik noem mezelf een live looper. Mm. Of one woman band, zeg maar. Mm. Maar over het algemeen, als ik heel veel mensen die lijken het toch nog niet echt te kennen. Behalve als ik zeg, weet je wel eens wat Ed Sheeran doet in zijn eentje op het podium en is het, oh ja, dan het, zeg maar dat beeld, dus dat hij alles zelf doet en live opneemt,
0: ja.
1: Dat doe ik ook. Dus ja. Dan meen een live looper als het ware.
0: Ja, en daar maak je gebruik van en dan speel je gewoon je nummer in. Komt dat ook terug op de single You Showed Me Otherwise?
1: Ja, ik heb hem dus wel echt gemaakt, zeg maar, op mijn loopstation, want zo maak ik al mijn nummers. Mm-hmm. Maar je zit wel net even, dit is wel echt een studio versie, zeg mm-hmm. maar.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik speel hem eigenlijk ook vrijwel op dezelfde manier live.
0: Ja.
1: Alleen soms hoor je wat extra geluidjes, dingetjes erin. Ja, dat kan dan niet live, helaas.
0: Ja.
1: Maar ja, hij is wel echt gemaakt, zeg maar, met de loopstation.
0: Ja, dat is je derde single. 239 is volgens mij je eerste single. En dan heb je er ook nog ergens tussen één nog uitgebracht, hè? Nog ergens in het midden heb je er ook nog één uitgebracht.
1: Ja, klopt.
0: Hoe heet die single?
1: Die heet Heart Steel of Truth. Ja. Maar dat is een remake. Want eerst had ik dus een nummer en die heette Motivation.
0: Mm.
1: En die had ik geschreven in 2018 of zo. Dat is heel lang geleden.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, ja, maar dit nummer is helemaal niet... Die heet helemaal niet Motivation. Ja. Dit klopt, dit hele nummer klopt niet. Dat heb ik hem volledig omgegooid.
0: Ja.
1: Dus was ook van, ja, maar het heeft een hele andere betekenis dan ik eerst dacht.
0: Ja.
1: Dus heb ik ook de naam veranderd. Maar ik noem hem zelf nog steeds uit automatisme, noem ik hem Motivation.
0: Ja.
1: Maar hij heet Heart Steel of Truth.
0: Ja.
1: In ieder geval.
0: Ja. Dus schep dat ook niet verwarring als je staat op te treden dan?
1: Nee, want dan noem ik hem wel Heart Steel of Truth.
0: Ah, oké, dan weer wel.
1: Ja, zeker. Hmm. Staat ook achter het nummer, staat tussen haakjes ook Motivation, hoor.
0: Ja, nee, dat had ik gezien. Maar ik moest even weten, remake. En toen dacht ik, remake? Nou ja, nu heb je het antwoord gegeven, dus dat mysterie is dan ook opgelost. Die single, You Showed Me Otherwise, die heeft toch wel een serieus laag, heb ik... laten vertellen, want dat heb jij min of meer naar buiten toe gebracht van

0: hij zegt, ik heb ook ADHD en dat helpt niet als de ander dat niet heeft.
1: Nee.
0: Dat geeft wel eens wrijving.
1: Ja.
0: En toen dacht ik op een gegeven moment van joh, het zit me wel, het zit me wel goed. Ik geloof er allemaal niet in. En ja, het zal wel.
1: Ja.
0: En toen ontmoette ik dus iemand. En dat is inmiddels mijn huidige vriend van, nou, we zijn bijna 4 jaar samen. En we wonen ook al bijna 3,5 jaar samen.
1: Ja.
0: En die liet me toch zien van het kan dus wel.
1: Ja.
0: Er zijn echt wel goede gasten en zeg maar, hij geeft me ook een beter zelfbeeld als het ware. Dus op een gegeven moment leer je gewoon iemand kennen en dan denk je eerst van jezelf, waarom ben ik zo vervelend? En dan heeft die ander dezelfde trekjes en dan is het ineens niet meer vervelend.
1: Nee,
0: zeg maar, dan is
1: dus
0: het
1: is een beetje een feest der herkenning. In ieder geval niet in een bus tussen Medemblik en Horen.
0: Nee.
1: Nee. Ja, om maar eventjes dat even die als metafoor te gebruiken.
0: Ja.
1: Nou ja, je bent niet de enige, Fleur, Effie.
0: Nee.
1: Dat ben jij niet. Want wij krijgen over een maand krijgen we hier een singer-songwriter uit Volendam. Die heeft gewoon gezegd, nou, ik heb alle labels wat de DSM mij kan geven, die heb ik. Dus
0: ja.
1: Dus ja, en het is ook een briljante songwriter en hij maakt hartstikke mooie muziek. En vanavond mogen we de nieuwe single geven. Dus ja, je bent niet de enige.
0: Nee, gelukkig.
1: Nee,
0: en dus ook fijn dat er ook nummers over worden geschreven.
1: Ja.
0: Dat je gewoon een liedje hebt waar je jezelf in kan herkennen.
1: Ja. Even voor de mensen die willen wat meer willen weten over jou. Waar kunnen ze jou vinden? Op het wereldwijde web? Oftewel, zoals een radiocollega van Radio Capelle zijn, zoals zegt Willem de Waard bij Zwaardvis, die zegt, zijn er ook nog digitale snelwegen die naar Effie leiden?
0: Jazeker. Ik heb onder andere een website. Dat is een beetje mijn main page, zeg maar. Dus vanuit daar kan je ook naar mijn Insta, TikTok, YouTube, Spotify, andere streamingsdiensten. En websitenaam is heel simpel. Het is gewoon www.effie.nl. Nou ja, met Insta is het Effie en dan laagstreepje music. Hetzelfde op TikTok. En op YouTube is het gewoon Effie.
1: Helemaal goed. Dan gaan we me nu laten horen. Hier is Effie met You Showed Me Otherwise.

een kandidaat die we dus kunnen laten horen tijdens die uitzending op 20 augustus. De meest recente single van Jelle Sloot. Maar dat zegt niet zoveel mensen. Maar als ik zeg Judah Rivers, dan gaan er denk ik met name bij de mensen van 3 voor 12 Noord-Holland wel wat alarmbellen af. En hij gunt ons meestal om hem vooruit te laten horen. En dat was ook bij Salvador Dali het geval. Dat is namelijk de titel van die single. Effie, die hoor je daarvoor met You Showed Me Otherwise. En de hele tekst en uitleg heeft ze gegeven bij een telefoongesprek wat ik rond 8:30 heb mogen voeren. En dat is wel heel erg leuk, want wij hebben altijd 's maandags een samenvatting van wat wij hebben gedaan met deze uitzending. Het is weer een reguliere uitzending. Volgende week, mensen, dan gaat het echt weer gebeuren. Dan hebben we weer gewoon een band. Maar ik heb ook al even weer zitten kijken op de buienradar met de temperaturen. Het schijnt volgende week 30 graden te worden. Dus ja, hoe we dat weer op gaan lossen. Ik denk dat we met koelvesten moeten gaan werken hier. Maar ik weet niet of onze penningmeester nou zo met geld bezig is dat hij het hele, de hele crew van deze omroep uit de uitrusten met die koelvesten. Dus dat moeten we dan nog maar afwachten. Dan over een jarige gesproken. Want die was afgelopen week jarig. Volgens mij gisteren. En anders eergisteren. En ze heeft gespeeld op het Uit Je Bak Festival. En wat was ze innemend. En ik vond haar ook ontzettend goed. En dan zeg ik ook gewoon, ik vind haar ook ontzettend goed. En dat zeg ik gewoon niet alleen omdat ik het graag mag, maar ik vind ook gewoon de podium performance zoals ze dat laat zien en hoe ze met het publiek omgaat. Gewoon een topper. Die dame die mag wat mij betreft met de band volgend jaar gewoon de popronde in. En dat zijn er meer mensen met mij eens. Dus keuze mensen van de popronde, let er eens even op. Bovendien heeft ze ook nog eens een keer een radiocollega van mij in Woerden nog eens een keer uit de brand geholpen. Heeft ze vorig jaar gedaan. Toen viel er iemand uit en toen zei ze, ja hoor, ik kan. Dus die was binnen een half uur vanaf de plek waar ze daar op dat moment zat in Woerden. En dan heb ik het over Rodon Series. Nogmaals het nummer Changeling hier in Alternative FM.

En dat was er. Rodos Ries werd afgelopen week 24 jaar inmiddels. En dat willen we weten ook. Want ja, tenslotte heeft ze dit als meest recente materiaal uitgebracht. En een tweede optreden bij ons is in de maak. We zijn bezig om ook haar hier weer naartoe te halen. En of dat nog in september gaat lukken of oktober, dat weten we niet. Trouwens, er staan er nog veel meer op het verlanglijstje wat hier nog moet gaan komen en gaan spelen. Dus voorlopig zijn we daar aardig mee bezig. En dan zijn er ook verzoeken van mensen die hier ook heel graag gewoon bij ons willen spelen. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld bij één heb ik al gereageerd, maar die mailt niet meer terug. Ja, dan ga ik gewoon zelf weer lopen invullen, want ja, we gaan natuurlijk niet lopen wachten. In dat opzicht, goed, we gaan zo'n beetje aan het eind komen van uurtje nummer 2. Vorige week heb ik ook dat al laten horen. De band komt uit Utrecht. Ik moet het een beetje uitrekken, want anders dan kom ik qua tijd niet helemaal goed uit. Maar daar maken ze toch redelijk goede muziek. En ze weten ook de weg naar onze mailbox te vinden. En dat vinden wij natuurlijk altijd prettig dat ze dat doen. Want ja, dan kunnen we er ook wat mee. En zeker als het radio is. Die band die heet Radar Machine. Eerlijk gezegd, op dat moment had ik nog niks van ze gehoord. Maar ondertussen hebben ze toch het nodig al uitgebracht. En dit is al een van de nummers. En dat nummer dat heet Blind Messages. Die hoort aan het eind van uurtje nummer 2. En zo dadelijk dus nog een derde uur.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het pluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. De lange organisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
2: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn, maar dat was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
1: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

wat zit er eigenlijk niet in aan muziekelementen of genre-elementen? Sowieso alternative rock. Maar psychedelie, shoegaze, postpunk zit er eigenlijk allemaal in. En het komt van een Amsterdamse band. En die band die heeft, of heet, Marathon. En ze hebben in april van dit jaar gespeeld in Patronaat Haarlem in een kleine zaal. En daarvoor hebben ze zelfs nog aan het eind van het jaar nog in de grote zaal van Paradiso gespeeld. En daar heb ik, nou ja, niet helemaal getuige van geweest. Maar ik wist wel dat ze toen speelden. Dat was rond volgens mij de 29ste of de 30ste december. En toen bivakkeerde ik ergens heen op Waddeneiland, kan ik me nog herinneren. Shadow Racer Star, daar zat ook nog een verhaal. Want Kai Koopmans droeg dat nummer op die avond op aan Hoefsvoorman, de overleden Hoefsvoorman Ramon van Geitenbeek. En dat maakte best nog wel wat impact. En tegenwoordig trek ik het ietsje breder. Want er is er nog een die ik goed heb gekend. Laat ik het zeggen dat ik hem spaarzaam ben tegengekomen. Maar de muziek ken ik maar al te goed. En dat is Tom Gaasbeek van Wave Zero. Ja, dat zijn naar mijn idee de twee. Namelijk die toch wel heel erg creatief bezig zijn geweest. De een deed het behoorlijk op het podium. Dat is Ramon van Geitenbeek. En de ander, dat was ook wel op het podium, maar was creatief iets maken van muziek. Over die Tom Gaasbeek gesproken, die komt gewoon zo direct nog een keer voorbij. Want ja, we hadden net de akoestische versie van Secure the Shadow uit onze uitzending in mei 2010. Maar er is ook nog een album uitgebracht, volgens mij rond 2017. En dat album, dat heet Elementary. En die hebben ze bij elkaar weten te brengen door crowdfunding te doen. En dat was toch ook wel een succes geweest. En een deel van dat album hebben ze ook toen laten horen bij hetzelfde Uitje Bak, waar ik nu ook meerdere malen de afgelopen weken naar verwezen heb. Er zijn natuurlijk nog meer festivals zoals Kaaspop, Bevrijdingspop. En er zijn natuurlijk ook nog gewoon bands die daar natuurlijk opduiken. Je weet het maar nooit. Over dat Uitje Bak dan toch gesproken, want deze band die trad daar ook op. En die komen gewoon zwaar uithalen. En dat is Alter Eva.

serieuze elektromensen. En behoorlijke new wave wat erin zit. Zeg maar een soort van, nou ja, mengeling tussen The Cure en The Police in. Dat was het. Uitgebracht in 2017, is minder dan 10 jaar oud, van het album Elementary. En dat was dus ook Wave Zero, mensen. Dus ze konden nogal wat stijlen spelen. En dat bleek dus ook wel op dit nummer. Bovendien heb ik me laten vertellen dat zijn ouders, nou, die zijn een paar jaar ouder als ik. En omdat dit een, toch een beetje een 80s vibe heeft, ja, word je gewoon weer teruggegooid in die jaren 80 met dit werk. Ja, dat heeft hij toch wel heel goed gedaan. Je vraagt je af, van, dan ben je dus ouders van zo'n muzikaal kind, en dan word je ineens zelf teruggegooid in die tijdmachine. Daarbij komt nog, ook iets wat ik weet, is dat hij nogal erg aardig op weg was in de keuken, deze Tom Gaasbeek. Hij was goed in het maken van stoofpotten en nou komt het, de Luikse ballen. Nou, laat die nou niet ook door mijn moeder ooit zijn gemaakt. En aangezien ze er bijna niet meer zijn, verdenk ik ze daar boven van dat ze zo nu, nu en dan een beetje ons, dus bij, of beter gezegd mij, uitzitten te lachen met z'n twee. Heeft die Jaap Koper toch niet op zitten letten in de keuken? Dat zal dan mijn moeder gezegd hebben. Ja, en ik ga niet zomaar even het recept prijsgeven. Dat zal dan wel ongeveer wat Tom dan zegt tegen mijn moeder. Ja, want beiden kunnen een Luikse bal maken. En die dingen die waren vreselijk lekker. En ik moet nu toch ergens op een gegeven moment ergens maar gaan bedenken hoe ik daaraan dat recept ga komen. Om ooit nog eens een keer die dingen zelf te maken. Maar zij konden het. Ja, je hebt gewoon je kans gemist in dat opzicht. Maar goed, dat is dan een beetje de humoristische gedachte die ik daarbij heb. Keep Your Clothes van Wave Zero. En daar hebben we Alter Eva met 2001 laten horen. En dat verwijst naar het jaartal van Eva Graaf, de frontvrouw van de band. Want dat is het jaar dat ze geboren is. Nou, we gaan verder. Want dit is Unstable Rosie. Die is ook bijna niet weg te denken in dit programma. En dat nummer dat heet Yester's Brain. En die band die komt uit Den Haag.

hebben afgelopen week iets voorbij zien komen van Bieke. En dat was bij het optreden van 30 juli in de Sinetol. En het was van de hand van Henry Meulemeester. Meesters. Ik moet het netjes zeggen, Henry Meulemeesters. En wie is Henry Meulemeesters? Dat is nou precies degene die je net hebt gehoord. Want hij had een filmpje gemaakt waarin hij Bieke een aantal vragen heeft gesteld. Maar daarnaast weet hij zelf ook nog, het enige wat te doen. Onder de naam Alice Flynn brengt hij nummers uit. Battery Song, dat is een echt nummer wat hij helemaal zelf gemaakt heeft. En hij werkt af en toe ook nog samen met iemand die in 2025 nog in de popronde heeft gezeten. Namelijk Thor Kissing. Daar werkt hij mee samen. Dus mensen, let op hem. Want het kan nog best nog wel een heel interessant verhaal. Alice Flynn met The Battery Song is een song die dit jaar nog is uitgekomen. Daarvoor hoorde je Unstable Rose. Dat is nog veel recenter. Want dat is volgens mij begin vorige maand uitgebracht. Yester's Brain. Nou, we hebben weer even High on Shy, want die is ook niet weg te rammen van de playlist hier. En dus zullen we hem nog een keer laten horen, want ik heb er zelf ook iets mee. Want als er een vriendschap eenmaal is verbroken, wat dan? Want ja, en je wil eigenlijk het liefst toch vrienden blijven, maar dat is nou eenmaal niet zo. En wat je dan doet, is een brief schrijven. En daar gaat het nummer over. High on Shy, Letters to a Ghost.

Nou, als we dit volgende week echt zo zouden laten horen, dan blijven die ramen dus echt niet in die sponningen zitten. Dit is de band die volgende week bij ons te gast is. Trashwood. Ze komen uit Zaandam. En het nummer, dat heet Dentist. En dat zal wel uit de koker van Luc Pranger komen. En die kan nogal behoorlijk dynamisch op het podium tekeer trekken. En dat heeft hij geweten ook. Want hij maakte ooit eens een keer een misstap. En toen kwam een microfoon ergens in de buurt van zijn ogen terecht. Nou, dat was niet helemaal gezellig. Kan ik je vertellen. En High on Shy hoor je ervoor. Met Letters to a Ghost. Ik kreeg van de week een mail binnen van Toon Verhappen. En die zegt, ik ben een Queen fan sinds 1978. Maar dat artikel wat geschreven staat op Alternative FM over Glitz, dat Brian May de band had gevonden, dat was niet goed. Dat moet Sir Brian...

klein beetje op mijn ziel, want ik doe dit ook een beetje voor ziel en zaligheid en met hart en ziel ook voor die muzikanten. Dus ook voor de mensen van Glitz, de jongens van Glitz, die jonge honden. En dat heeft meneer Van Happen geweten, want hij heeft nog steeds niet gereageerd. Maar goed, een lang verhaal kort. Het gaat er dus over hoe Glitz te maken kreeg met Brian May, of beter gezegd, hoe Brian May Glitz opmerkte. Dus laten we ze maar weer eens horen. Hier is Make a Change.

bij ons in die appgroep hebben gereageerd. Want ik heb natuurlijk daarin even gemeld dat ik tijdens de manier van Happen van Repliek heb gediend. En buiten dat heb ik hem nog meer gezegd. Ik zeg, zou ik kunnen scharen onder het kopje Keyboard Warriors? Waar staat het voor? Toetsenborderen, vriend. En dus, je kan wel merken dat ik nogal een beetje boos ben. Want ja, als jij op een gegeven moment mij sukkel noemt, dan is het zoiets als, het is de toon die de muziek gaat maakt. En hè, dan heb ik het ook over de volgende keer graag een andere toon tussen aanhalingstekens aanslaan. De groeten, Toon Vergrappen. Ik ben klaar met je. Zo, het zij. Dat moest er even uit, eerlijk gezegd. Twee nummers achter elkaar. Want er is ook weer even iemand in het zonnetje gezet. En dat is deze dame uit 2012. The Girl You Love, Fabiana Dammers.

De nieuwe single, mensen. En dit is de officiële versie. Want we hebben wekenlang en zo niet maandenlang Paint Me a Picture laten horen zoals wij hem hebben hier laten horen. In de tijd dat hij dat optreden deed op 21 augustus 2025 samen met Roy de Smet. Dit is de uiteindelijke versie zoals die is uitgebracht door King Forward Records uit Volendam. Met Noortje Jonk erop. Morgen komt hij uit. En bovendien, als je een Jacob D. Edward liefhebber hebt, schrijf hem dan maar op. 3 september komt hij alsnog hier spelen. Hij is namelijk net als Wendy Moore een van de stamgasten hier van Alternative FM. En die moet je koesteren, dat is, lijkt mij wel duidelijk. We gaan naar een gast die ook geweest is. En diegene die ook bijvoorbeeld in de popronde zit. Trouwens, voor Jacob D. Edward uit heb ik ook nog Fabiana Dammers laten horen. The Girl You Love uit 2012. Magisch jaar trouwens. Verder dus met degene waar ik het verhaal mee begonnen ben. Fabienne. Ik haal 2 dingen door elkaar. Fabienne Julie, dat is iets anders dan Fabiana Dammers, ja. Fabienne Julie is hier geweest in juni. Dat was volgens mij de laatste voordat we 3 weken niks hebben gedaan. Dit is de laatste donderdag weer. Een van de nummers die ze daar heeft laten horen is dit nummer. I Hope You Will. En dat ging over het feit dat ze vroeger enorm gepest werd en geplaagd. En dat er op 9-jarige leeftijd tegen haar wordt gezegd dat ze maar beter een eind aan haar leven kan maken. Nou, dat is best wel heftig. En daar is ze dit nummer over gemaakt.

En dat was hem. Ja, zo eindigt hij dan. En er is ook al een predicaat van wat betreft het geluid. Die komt ook van degene die dat label beheert en zelf een muzikant is. Want dat is Frank Bond van Alaska. Van het King Forward Records. Hij heeft dit bestempeld als wierookrock. En ik moet je zeggen, daar kan ik me wel in vinden. Kathmandu was dat met Love and Won't Come Easy. Daarvoor hoorde je I Hope You're Well van Fabien en Julie. Die hier ook in deze studio is geweest. Volgens mij was dat 18 juni. En zeg ik het goed? Nee. Ik zeg het verkeerd. Het is de 23e juli geweest. Ja. Ja. Want daarna hebben wij even een zomerstopje hadden we gehad. Wat betreft onze live optredens. Nou, daar komt volgende week wel weer verandering met een luidruchtig aantal mensen die de studio bezig komen zijn. Scraps van Alaska, daar sluiten we mee af. Tot volgende week. Dag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
2: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
1: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. De burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het komt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Nashville.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de 5e vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.